gezeten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet even mis, ja, is het beslist. Doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet maal. Hehehe, zei ik wel hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer samen. Dat is het maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkoziets!

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

Hey, hey, andre, ja, voor de wat los was. De hand of aan de aan op je zaden. Dan een zwaar moment de maal wil dat een jong. Let het me, ja, in het meek leer stoppen. De keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we los blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, zo, ja. Dat is het er niet meer zaken, dat is maar, ja, maar toch.

0: hevet je grusche eva hevet nit je shand.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach om een frikadel.
2: Akkositz!